Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor Sue, keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Nafiu.
5: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert omdat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heer. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heer. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heer. Heer, de geldgierigheid die, Heer, en is vervelende vormen aanneemt, mijn God, Heer. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heer. Heer, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heer, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u, dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heer. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heer. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heer. Het respect dat er niet meer is, Heer, onder mensen. Kinderen, Heer, die respectloos zijn, ouder, mijn God, Heer. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heer. De een, Heer, die loert de ander, mijn God, Heer. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heer. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heer. Heer, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterijen op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Eén klein woordenwisseling, o Vader, eindigt in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader, ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: kid.
1: How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

many overcomers.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken, om tot u te roepen, om tot u te bidden, elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van uw kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart, dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat u in nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben. Dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze niet alles achterwege moeten laten en u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen, zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven van aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. U bent afgestemd op Radio Shalom en vandaag is het weer door Gods genade dat we in leven mogen zijn. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad, dat u al onderweg bent naar het werk of misschien maakt u zich klaar. En ik hoop dat God ons helpt door deze korte overdenkingen om onze relatie met hem te versterken, om te blijven groeien in onze relatie met God. Mijn naam is Steven Tulp en vandaag ben ik ook wederom in uw woonkamer of luistert u naar de radio in uw auto. En we hebben bijzondere overdenkingen gehad de afgelopen dagen. En vandaag willen we over ook weer een bijzonder titel praten van onze wijdingen deze dagen. En dat gaat over Gods eeuwige liefde. Ja? Het thema voor deze week is groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie met God. En we hebben in de afgelopen dagen gezien dat deze relatie de belangrijkste relatie is in ons leven. De relatie met God. En we zien dus dat we een reality check moeten maken van onszelf. De Bijbel geeft onszelf aan wat onze conditie is, wat onze geestelijke toestand is. Christus geeft ons aan wat we kunnen doen, ja, om uit deze situatie te komen. En God doet een bijzondere uitnodiging naar ons toe vanwege zijn eeuwige liefde. Ik wil met u bidden en God vragen dat hij ook in deze wijding van vanmorgen met ons mag zijn. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we in leven mogen zijn en dat we uw genade vandaag ook weer mogen ervaren. Ik bid, Heere, dat wanneer we vandaag ook weer een ander onderwerp zullen behandelen binnen het thema groeien in de relatie met God, dat u ons mag verlichten, dat u ons mag helpen, o God, om te beseffen hoe belangrijk het is om de relatie met u levendig te houden. Wees u met ons op een bijzondere manier en ook met de luisteraars in Jezus' naam. Amen. Nou, eeuwige liefde. Dat is natuurlijk de liefde die niet ophoudt. Hè? Het is eeuwig, het was er, het zal er zijn. Het is er en het zal er zijn. En alleen God, ja, is liefde en hij is eeuwig, zo zijn liefde is ook eeuwig. Nadat hij onze apathische toestand heeft beschreven, wat we hebben gelezen in Openbaringen 3, vers Openbaring hoofdstuk 3, dat even weer goed checken. Vers 14 tot en met 22. Ja. Vertelt Jezus ons dat dit iets is dat overwonnen moet worden. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Voor sommigen van ons is dit misschien wel de grootste strijd die we ooit zullen moeten leveren. Gewoon onze zwakke, zelfvoorzienende toestand beseffen, Jezus zijn berisping accepteren, berouw tonen en Jezus zijn kleed van gerechtigheid voor ons ontvangen met ogen die echt zien. Het is heel bijzonder dat Jezus onze apathische en lauwe toestand begrijpt en zichzelf met ons identificeert, zonder zelf ooit lauw te worden. Hij zegt, wie overwint zoals ik zelf overwonnen heb? Omdat hij stierf voor onze verlossing, overwon hij de zonde en de straf die erbij hoort. Hij begreep de worstelingen van de zonde en helpt ons erbij. Het is heel bijzonder, hè, dat wij, ja, een God dienen. Jezus is God mens. Ja, in essentie zijn God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest God. Ja, in essentie zijn ze één. En wij dienen een God die kan meevoelen met ons. Omdat hij zelfs, ja, toen hij op aarde was, heeft gelopen op deze aarde. De God die we dienen is mens geworden, zodat we in hem, het gaat mijn verstand heel erg te boven als ik op dit moment tot u praat. Ja, we hebben een God die met ons kan meevoelen. We hebben een hoge priester in de Heere Jezus die hier op aarde gewoond heeft, die met ons heeft gewandeld. Ja, met de mensen heeft gewandeld op aarde. En hij begrijpt ons. En hij zegt, wie overwint zoals ik overwonnen heb. Ja. Dat geeft aan dat dat overwinning mogelijk is. Overwinning mogelijk is. Overwinning over ons. Ja, misschien ons lauwe geestelijk leven. Jezus kan ons overwinning geven. Veel mensen in de Bijbel reageren op Gods uitnodiging met hem in een verbondsrelatie te zijn. Dat is de overkoepelende verhaal. Dat is het overkoepelende verhaal of thema van de Bijbel. Wanneer we naar sommige mensen kijken in de Bijbel, zien we dat God op verschillende manieren met hen werkte. En zeker op verschillende momenten. Laten we kijken naar Genesis hoofdstuk 2, vers 7. Genesis hoofdstuk 2, vers 7 zegt: toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. En Genesis hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 10 zegt: en hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, dat is Adam, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. We zien hier dat God natuurlijk de mens gemaakt heeft. God heeft Adam en Eva heeft hij gemaakt. En we zien dus dat God eigenlijk hij was in een constante relatie met ze. God liep eigenlijk in de hof. Ja, hij was bij ze. En uiteindelijk toen de mens gezondigd had, wilden ze eigenlijk, ze hielden zich schuil voor God. Ja, want er staat in vers 8, toen zij het geluid van de Heere God hoorde, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen het geboomte in de hof. Zo we zien dat wanneer we zondigen, willen we niet in de aanwezigheid zijn van God. Dat kunnen we al zien, hebben we gezien bij de eerste mens. Ja? Ze wisten dat ze ongehoorzaam zijn geweest aan God en ze hebben gegeten van de vrucht van de boom waarvan ze niet mochten eten. En dat heeft dus eigenlijk een scheiding gebracht tussen God en mens. Ze schaamden zich voor God ineens, terwijl ja, het een van de normaalste dingen is die God met de mens deed. Hij converseerde met de mens. Ja? Maar de zonde heeft dus afstand gebracht hierin. Als we kijken naar Genesis hoofdstuk 5 vers 24. Dan zien we hier. En hij nog wandelde met God. En hij was niet meer. Want God had hem opgenomen. We zien hier dus dat hij nog. Ja. Hij had een levendige relatie met God. Hij heeft 365 jaar gewoond of geleefd op aarde. En God heeft hem opgenomen. En hij leeft nog steeds in de hemel. Maar omdat hij zo'n stevige relatie had met God, dat zei God, nee, ik wil je niet meer hier op aarde, ik wil je bij mij hebben. Wauw. Was onze relatie maar zo, hè? Nou, of God fysiek met zijn kinderen wandelde of gewoon met hen sprak, hij wil altijd dicht bij de mensen zijn. Hoe je relatie met God er momenteel ook uitziet, hij wil dicht bij je zijn. We lezen erover in Jeremia 31, vers 3 tot 4. Van ver is de Heer naar mij gekomen, naar mij toegekomen. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei, vrouwen Israël. Je zult weer dansen en lachen en de tamboerijnen laten klinken. We zien hier dus dat God, hij hecht heel veel waarde aan de relatie, de individuele relatie natuurlijk tussen ons en hem, maar ook van die van het volk van God. Of je dag net begint of bijna eindigt, God zoekt je en wacht met verlangen dat jij dichter tot hem nadert. Hij wil bouwen aan jouw relatie met hem. Als dat niet gebeurt, ligt dat aan ons, niet aan hem. Zo. Als onze relatie niet een levendige is, is het niet de schuld van God. Ja, want hij wil altijd in een groeiende en positieve relatie met ons staan. Maar het probleem ligt vaker bij ons. Ja? Het probleem ligt vaker bij ons. Zo. De vraag die we ons kunnen stellen vandaag vanmorgen is, welke dingen in jouw leven staan de relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Welke dingen in je leven staan een relatie met God in de weg als je er geen werk van maakt? Soms kan het zijn dat we te laat opstaan 's morgens, waardoor we eigenlijk gehaast ons moeten klaarmaken om naar het werk te gaan en dan bijna geen tijd hebben om onze persoonlijke tijd of persoonlijke wijding met God te hebben. Zo, als we niet eraan werken om eerder op te staan, zal onze relatie met God daaraan moeten boeten. Ja? Zo, als u erkent dat u bijvoorbeeld te laat opstaat, is er een optie om eerder naar bed te gaan en om dan eerder op te staan. Ja, zodat je dan genoeg tijd hebt voor je stille tijd en daarna tijd om je klaar te maken om naar het werk te gaan. Natuurlijk, als je getrouwd bent, dan zou je dat ook nog de wijding samen te doen met je vrouw of je man. En daarna misschien ook met je kinderen. Of misschien op een ander tijdstip samen met je kinderen. En die kinderen er zijn. Zo, het is belangrijk dat onze relatie met God prioriteit krijgt. Ja? Onze relatie met God moet prioriteit krijgen. En als we dat doen, dan komt God ons tegemoet. Ja? Komt God ons tegemoet. En elke keer als we de keuze maken om de relatie van God met ons op de eerste plaats te zetten, gaan we steeds zien dat het makkelijker wordt om, ja, om ons te houden aan de afspraak die we hebben met God. Om elke ochtend op te staan. In mijn geval, automatisch word ik wakker rond 4 uur of 5 uur in de ochtend. En dan heb ik mijn stille tijd met God. Ja. ik converseer met God. Ik vertel hem over alles wat in me omgaat. En het is niet dat we God informeren over iets dat we nodig hebben. Want hij weet alles, toch? Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat onze uitdagingen zijn. Maar God wordt een relatie met ons. Hij wil dat we hem openhartig vertellen. Maar dan gaan we het ook meer gaan waarderen. Toch? Datgene wat hij voor ons doet. Want als God gewoon alles voor je doet. Ja, zonder dat je het hebt gewild. Of zonder dat je... Ja, dat je erover hebt gesproken met hem. Dan zouden we vaak dingen als vanzelfsprekend zien. Maar God wil dat we met hem delen. Ja, dat we aan hem vertellen wat in ons omgaat. En dat hij daarop kan inspelen. Ja, zo. Dit alles doet God vanwege het feit dat hij ons eeuwig lief heeft. Ja, hij wil bij ons zijn. Hij wil... als we kijken naar hoe God heeft gewerkt in het volk Israël, bij het volk Israël, zien we dat hij bijvoorbeeld instructies heeft gegeven om een tabernakel te bouwen, een heiligdom te bouwen, want hij wilde wonen onder de mens. Ja? En het is door Mozes gebouwd, en we zien door de woestijn heen is God altijd met ze geweest. Ja? En we zien aan het einde, wanneer we terug zullen komen naar de aarde, na het 1000-jarig rijk, zien we dat God, ja, weer onder ons zal wonen. Dat kunnen we in Openbaring zien. Dat God weer onder ons zal wonen. En eigenlijk wordt de aarde de zetel van het universum. In Openbaring hoofdstuk 21 staat het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Zo we zien, de tent van God zal bij de mensen zijn. En hij zal wat? Hij zal altijd bij hen wonen. Wauw. Zo we zien dat het niet aan God ligt, dat onze relatie met hem misschien low is of koud. Hij wil in ons, hij wil in een groeiende relatie met ons staan. Maar vaak genoeg ligt het aan ons. Aan onze zijde zijn die tekortkomingen. Zo mogen God ons helpen dat we inderdaad de relatie met God prioriteit gaan geven in ons leven. En dat we weten dat God altijd met ons wil zijn. En dat hij ons de kracht zal geven om te overwinnen. Ja, we kunnen overwinnen omdat Jezus ook heeft overwonnen. Overwinnen de apathische en lauwe toestand waarin we soms kunnen verkeren. Mogen God ons helpen, ook vandaag weer. Mag ik met u bidden, Vader. Dank u wel, Heer, dat u ons de gelegenheid geeft, o God, om een zelfcheck te doen. En dat u ons inzicht en geestelijke onderscheidingsvermogen geeft, o Heer, waar we moeten aanpassen, wat we moeten aanpassen om onze relatie met u prioriteit te geven in ons leven. Ik bid, Heer, dat u ons hierin mag leiden, dat u ons mag helpen, o God, om te overwinnen. Als we in een lauwe toestand zijn beland, of in een koude toestand zijn beland, wanneer het gaat om onze relatie met u. Ik bid, Vader, dat als we, dat we mogen erkennen in welke toestand we zijn, en dat we inderdaad datgene wat Jezus heeft aangeboden, dat we dat kopen, en dat we inderdaad leven naar wat u van ons verwacht, en leven volgens uw woord. Zegent u ons vandaag, ook onze werkdag en alles wat we vandaag zullen doen, bid ik in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen en amen. Tot morgen met een nieuwe aflevering van Een Goed Begin.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Connected, alasé.
7: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected, alasé.
7: Connected naar Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
7: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Lady is lobby.
6: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Taylor Sue, keeping us in touch.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Onze thema vandaag is de Heilige Geest, de kracht van onze boodschap. Handelingen 1 vers 8 is onze thematekst. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Halleluja. In onze vorige Bijbelstudie, zegt Pastor Chris, hebben we de realiteit van het evangelie besproken. Maar wist u dat de Heilige Geest de kracht achter het evangelie is? Zonder hem zouden onze woorden leeg en levenloos zijn. Maar met hem komt onze boodschap tot leven. Met goddelijke energie en overtuigingskracht. Hij is degene die de realiteit van Christus in ons en door ons bevestigt. De Heilige Geest maakt het verschil tussen enkel een religie en een levende relatie met God. Toen u hem ontving, ontving u het vermogen om te functioneren zoals de Heer Jezus. U werd een drager van Gods kracht, in staat om bovennatuurlijke resultaten voort te brengen. Niemand kan leven of God dienen zonder de Heilige Geest, niemand. Hij is uw trooster. Hij is uw raadgever, helper, voorbidder, pleitbezorger, sterker en degene die altijd bij u is. Halleluja. Hij is in u en blijft bij u tot in eeuwigheid. Johannes 14 vers 16, u mag dat zelf lezen, geliefde. Hij is uw goddelijke partner. Hij is reëel dan wie dan ook om u heen. Hoe meer gemeenschap u met hem hebt, hoe meer zijn wijsheid en kracht zich in uw leven openbaren. Vertrouw dagelijks op hem. En wees van hem afhankelijk om uw gedachten te leiden. Uw daden en gebeden te inspireren. En om uw woorden kracht te geven. Met de Heilige Geest kunt u nooit gewoon of benadeeld worden, geliefde. Hij is degene die u tot een vrijmoedige en effectieve prediker en dienaar van de verzoening maakt. Lees onze themavers opnieuw. Hij stelt u in staat om overwinnend leven en om de heerlijkheid van God te openbaren. Hij is de Vader van de heerlijkheid en de Vader die in u woont. Hij is de kracht van onze boodschap. Halleluja. Geliefde, er is geen christendom zonder de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. We gaan samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt gezegende Heilige Geest. Ik dank u voor uw inwonende aanwezigheid. En kracht in mij. U bent mijn trooster, leraar en gids. Terwijl ik mij overgeef aan uw werk in mijn leven, leef ik in overwinning. Uitmuntendheid en heerschappij. Met u kan ik alle dingen doen. In overwinning. Altijd en in alles. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Lieve mensen, bedankt voor het willen meedoen met de Rhapsody van de Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een belletje geven of u mag appen. Het nummer is 864-646. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik groet u, geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. En ik wees lief voor de ander. En tot de volgende dag. Ja.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Barechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 25 juni 2026. Wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Wees sterk en laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. 2 Kronieken 15, vers 7. Het leerwoord. Zijn Heer zei tot hem: Welgedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Zijn Heer zei tot hem: Welgedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Matteüs 25, vers 21. Het gezang. Versterk dan nu de slappe handen en zet hem vast de wankele voet. Zeg tot wie zucht in pijn en banden, vriesachtige, heb goede moed. De redder nader ten gerichte van zijn aanbiddelijk aangezichten straalt waarheid en barmhartigheid. Hij zal uw lijden dan vergelden, de boeien breken die u knelden. Hij die u uit het diensthuis leidt. Gezegende dag, broeders en zusters, wat zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie, Roy zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen
1: aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie u daar.

Hallo, happy kids. Fawaka, hoe is het met jullie? Ik zie het, ja, het gaat goed. Nou, wat fijn te horen dat het goed gaat met jullie. Ik ben zuster Abigail en vandaag gaan we weer gezellig bezig zijn. Maar voordat ik verder ga, wil ik natuurlijk eerst een liedje samen zingen met jullie. Welk liedje vinden jullie gezellig om samen te zingen? We kunnen wel samen zingen, maar niet tegelijk praten, hè? Oké, jij, welk liedje vind jij leuk?

Prachtig, Happy Kids. Oh, dat hebben jullie heel goed gedaan, hoor. Nou, we willen natuurlijk ook een gebedje samen doen. Wie durft? Ja? Oké. Zullen we onze handjes vouwen? Lieve trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor dit moment van gebed. Dank u wel, Heer, dat u elke dag met ons bent, dat u ons wil beschermen, dat u ons wil zegenen, dat u ons wil genezen wanneer we ziek zijn, Heere God. Dank u wel, Heer, voor alles wat u voor ons hebt gedaan, voor onze mama's, voor onze papa's, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij mogen weten dat wij altijd naar u mogen toestappen, Heer, als we met iets zitten. Heere God, zegen ons vandaag, Heer, en bescherm ons. In Jezus' naam. Amen. Happy Kids, vandaag gaan we natuurlijk onze Bijbeltekst weer herhalen. En ik weet zeker dat elk een van jullie het al uit het hoofd kent. Ja, ik weet het, want jullie zijn allemaal flinke Happy Kids. Ik tel tot 3 en dan zeggen jullie het op. 1, 2, 3. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Fantastisch, Happy Kids. Jullie hebben het heel goed gedaan. Happy Kids, gisteren hadden we het over Ruth, die toestemming kreeg van Boas om op zijn akker wat graan te verzamelen, wat aarde te verzamelen. Ja, en ze mocht dat doen totdat er geoogst werd. En dat deed ze. Elke dag ging ze dan achter de maaiers aanlopen om alles te verzamelen, om genoeg voedsel te hebben voor haar en haar schoonmoeder. En natuurlijk gingen maanden voorbij. En op een dag zei Naomi tegen haar: Ruth, jij kan niet zo hard blijven werken en voor mij zorgen. Ik moet een man voor je vinden, een man die jou kan verzorgen. Waarbij je dus apart kan gaan wonen. En dan hoef jij niet meer zo hard te werken om voor mij te zorgen. En ik wil dat je gelukkig wordt. En Ruth, die werd natuurlijk stil. En Naomi, die ging verder. En ze zei: die zekere Boas, hij is familie van ons, dus hij zou ons moeten helpen. Ga naar hem toe. Smeer je in met lekkere olie, doe je mantel om en ga naar hem en vraag hem of hij je wil helpen. En Ruth, die gehoorzaamde haar schoonmoeder. Ze pakte haar mantel en liep naar Boas. Ze keek eerst vanuit een afstand en ze zag Boas, die zat te eten en te drinken. En nadat hij gegeten had en gedronken had, was hij helemaal tevreden. En Ruth die riep naar hem toe. En hij schrok om Ruth in de avonduren te zien. En ze vroeg hem: Boas,

In orde zal maken. Happy kids. Ruth, die was heel erg trouw en hield zoveel van haar schoonmoeder dat ze zichzelf eigenlijk in die hele positie heeft gebracht om haar moeder bij te staan, om haar schoonmoeder bij te staan. En iedereen van Bethlehem wist dit. Wanneer wij goed doen, Happy Kids, dan zit de rest van de gemeenschap, de rest van de familie, de rest van de omgeving ook dat wij goed doen. En dan erkennen zij dat en dan waarderen ze dat ook. Dan zijn ze er ook heel erg blij mee. En dan willen ze ons ook natuurlijk ook helpen. Ja, gaan wij onze best ook doen, Happy Kids, om elkaar te helpen, om altijd goed te blijven doen voor onze, voor de anderen, voor onze naasten. Ja, goed zo, ik hoor het daar. Ja, Happy Kids, wanneer wij het een beetje beter hebben dan de ander, wanneer wij elkaar kunnen helpen, is het heel erg belangrijk dat we daar voor elkaar kunnen zijn, dat we elkaar bijstaan, dat wij elkaar helpen. Voordat wij dit kwartiertje beëindigen, Happy Kids, wil ik natuurlijk nog een keer de Bijbeltekst opzeggen. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Happy kids, ik zou zeggen tot morgen en God zegen.

0: Het is 7 uur.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
3: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, 7 enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op...

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar...
2: Blessing. Ons WhatsApp-nummer is 875-5358. De smakelijk eten voor de mensen die eten. De mensen over straat, doe het rustig aan. Terwijl je geniet van de radio. Al de mensen in het buitenland. Ja, intussen is, het, is de melding doorgegeven. Hopelijk komt het nog voor 2 uur in orde. Zodat de mensen uit het buitenland ook mee mogen genieten.

0: Nogmaals de felicitaties voor Wendy, Malakai en opa Ronald van Russel. En als je nog iemand kent die jarig is, voel je vrij om de persoon hier in de bloemen te zetten. Altijd leuk als je attentie toont, notities neemt. Is een gebaar van liefde. Je laat de persoon duidelijk weten van hey, ik denk aan je, ik heb je lief en je bent waardevol. Ja toch, want het kost, tijd is kostbaar. En als je tijd aan iemand geeft, vooral als het iemand is die nuchter en wijs is, dan gaat die persoon het doorhebben van een asma. Die zei denk je me en die meent het best wel met me.
1: Blessed assurance, Jesus is mine.
0: Het is nog altijd de Happy Hours, live vanuit de FM 945. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

Blessed Assurance. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Tante Erna, je krijgt de groetjes van oom. Van oom Etienne. Etienne of era buurvrouw?

0800-2250. Dat is waarop je mag bellen of je app naar 875-5358. Je mag ook bellen via ons WhatsApp-nummer.

0: bij de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder. Hoe gaat het met u?
0: Ja, we doen ons best. We hebben aan de lijn.
1: En Shirley.
0: Shirley.
1: Ja, ik wil een pokoe aanvragen.
0: Tuurlijk mag dat.
1: Masra sabi alawi no to. Demsa char wi pasa de storm.
0: Zo, va pokoe neng.
1: Masra sabi alawi no to.
0: Masra sabi, oké, okay, gaan voor u zoeken. Kom me niet bekend voor, maar gaan voor u zoeken.
1: Abong.
0: Abong.
1: Groetjes en een gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde en bedankt voor het bellen.
1: Ja, dank u, graag gedaan.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, doei.
0: Doei, doei. Met de studio, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder Leandro, weer met zus Jean.
0: Ja.
2: Broeder Leandro, waarom ik weer bel? Gadoboom. Is iets wat ik nu op dit moment heb ontvangen van God. Daarom zeg ik deze God. Je kan hem niet laten. Trouwens, ik niet. Hij doet goede, grote wonderen als je op hem vertrouwt en hem zoekt. Broeder Leandro, gisteren, mijn portemonnee, mijn laatste geld. Ik word net gebeld voor een grote blessing. En ik ga door een bless aan op die money. Na biggie money, I bless you. Ai, Gadoboom.
0: Amen.
2: Net een telefoontje gehad. En het bedrag. Ai, Gadoboom. God, u bent niet te beschrijven. U bent goed. U bent goed. Dank u, Jezus. Ai, God kijkt om naar zijn kinderen. Ik maak het vaak mee. En daarom kan ik van zijn wonderen praten. Op allerlei manieren. God is goed. Dat is wat ik wilde zeggen. Ja, net gebeurd.
0: Nou, bedankt voor uw vrijmoedigheid en ja. God zegen.
2: Dank u, broer.
0: Alsjeblieft. Dat is wat we doen, mensen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. U krijgt tot 2:00 de ruimte elke dag van maandag tot vrijdag. De bedoeling is dat we getuigen, we overtuigen niet. De Heilige Geest overtuigt. Alles dat je doet is gewoon vertellen, net zoals Jane dat doet. Oh, ik heb volgens mij per ongeluk een uitnodiging gestuurd voor Erna. Erna zit ook in die live. Erna doet ook al happy hour, no? Dag maar. Nee, maar we gaan hem zegenen, hoor. Ja, natuurlijk, het is best wel irritant. En het is een keuze om niet te reageren. Maar we kiezen voor de liefde. Blessed day, brother Leandro. De groeten aan ieder die meeluistert. Graag dat lied van Glenn om een Satan Julasi. Biggie, thanks. Internet Tory City. Nou, fijn om dat te horen. Dankjewel voor de mededeling. Yes, en dat is J-Music met Om en Ma, de remix. We blijven nog even bij J-Music. En we gaan naar deze. Malakai is vandaag jarig. Speciaal voor Malakai.
3: Op een dag zei God tegen Jonah.
0: Is abte one boy lief extra toch? Maar daarna ze op one kwai zei toe. Maar men zegt, if a boy no kwai, dan no one boy. Als we lees met dag, heren, help. Mijn moeder zei altijd, bafini basuku, basuku bafini bachari. Want je wil graag een jongen, toch? Dat was ook die loba okroim loba siri. Goedemiddag, mag ik een liedje van Risto Abiteng? Jarige diu tapuan yali. Aanvragen voor mijn vader Poet. Hij is vandaag jarig. Afzender dochter Joviancia. Papa Poet is vandaag jarig. Papa take you day. En zo zo'n lobby en blessie. Hi Erna, ik heb het per ongeluk, weet je hoe ik zo scroll toch, dat per ongeluk mijn druk uitnodiging. Dus ik wilde je niet, weet je, sommige mensen vinden het niet leuk. Maar het is ook onbewust gebeurd hoor, dus mijn verontschuldiging. Ja, maar kijk, van nature, We hebben een we zijn mensen van vlees en bloed. Tenak me wat klap, dan is mijn eerste neiging, de eerste reactie is dat ik je terug ga willen slaan. En als ik niet nadenk, dan ga ik dat doen. Maar als ik nuchter ben, inak me wat klap. En ik laat me niet meteen leiden door een emotie. Dan ga je horen, de Heilige Geest gaat tot je praten. Kom tot rust. Doe rustig aan. En dan gaat de Heilige Geest je confronteren met Bijbelteksten. Reken het kwade niet toe. Als iemand je de linkerkant slaat, geef hem de rechterkant. En dat is niet vanzelfsprekend, mensen. Het is geen automatisme. Het is een keuze. Denk je dat Jezus automatisch naar het kruis ging? Nee, hij heeft ervoor gekozen. Die liefde die hij voor ons heeft, heeft hem gedreven om dat voor ons te doen. Maar het is niet automatisch. Hij kan ook nee hebben gezegd. En hij kan ook recht in eigen handen hebben genomen. Die dag toen ze hem hebben gegijzeld en Petrus nam voor hem op. Petrus tekwa oru da kapatama jesi. En dat Jezus dacht, nee, doe je zwaard weg, want dat is niet hoe wij vechten. Weet je, ik ben in staat om mezelf te redden. Hij is kind van God. Hij kon een hele leger uit de hemel laten halen. Maar dat was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat hij voor zichzelf opkwam en zichzelf beschermde. Want het was juist het doel dat hij voor ons zou sterven. Dus aangezien hij voor ons moest sterven, heeft hij zichzelf ontledigd. En heeft hij bewust ervoor gekozen om voor ons te lijden. En wij hebben niets anders te doen dan in diezelfde voetsporen te wandelen. Want dat is waarom we volgelingen zijn van Jezus. Om te doen wat onze meester doet. Goedemiddag, blessings bro Lea. Gefeliciteerd met je knappe zoon. Hij lijkt op papa, gezegende dag met hem. Groetjes. Ja, goedemiddag. Welkom in de happy hour. Goedemiddag broeder, hoe gaat het met u? Groetjes uit Para. Mag ik het lied van Hope of Nations? En Give Me You van Shanna Williams bestemd voor alle luisteraars. Van zuster Marie.

Intussen 17 minuten voor 2. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna krijg je non-stop alle pokoes te horen. So keep it locked on. And enjoy the station with the right inspiration.

We gaan zo meteen afsluiten, mensen. We hebben nog 9 minuten. Dus als u nog wilt bellen of appen, voel je vrij. De happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de verplichtingen en dan de rest van de aangevraagde songs. Dus je mag de playlist bepalen door je pokus aan te vragen.

Nothing but gospel you on the radio.

soul of Africa. Met Today I Believe. En dat is elke dag weer een nieuwe keuze die je maakt. Jij kiest ervoor om jezelf in de handen van God te leggen. Jij kiest ervoor om Gods woord toe te passen. Jij kiest ervoor om de smalle weg op te gaan. Want elke dag komen we voor verleidingen te staan. Elke dag komen er uitdagingen op je pad. Komen er verzoekingen op je weg. Maar ook onze eigen denken, ons hart verlangt soms naar de verkeerde dingen. De Bijbel zegt, uit onze eigen hart komen de verlokkingen van de wereld. Dat is omdat we zijn geboren in de zonde, we zijn geboren in de wereld. Dus het is een keuze om anders te zijn. Het is een keuze om de weg van God op te gaan. Dus kies er weer opnieuw voor. Het is de beste keuze die je zal maken, niet alleen vandaag, maar tot in alle eeuwigheid.

0: De lijnen die staan open, mensen. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. De bedrijven. God bless you. Met de happy hours.
1: Ja, goeiemiddag. Wat zegen, moeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, God boom, God boom.
0: Amen.
1: Ja, zet de prijzen. Ik zou een kortje willen zingen, want hij is een goede God. Maar ik ga een andere keer vertellen voor mijn getuigenis. Hoor, moeder?
0: Oké, in orde. Ja.
1: Het is een kortje, man.
0: Oké, nou, niet erg. Bedankt dat u erbij was.
1: God boom.
0: Amen.
1: Ja.
0: Doei, doei.
1: Dag, moeder.
0: Doei, doei.
1: Vrienden, zal ik voor u zingen, Heer. U bent de rots van mijn verlossing. Kom met een danklied voor uw troon, o Heer. En verhoog u met gezang. U bent de heerser over al wat leeft. U houdt de diepte der aard in uw hand. Met vreugde zal ik voor u zingen, Heer. U bent de rots van mijn verlossing. Met vreugde zal ik voor u zingen, Heer. U bent de rots van mijn verlossing. Kom met een danklied voor uw troon, o Heer. En verhoog u met gezang. U bent de heerser over al wat leeft. U houdt de diepte der aard in uw hand. Met vreugde zal ik voor u zingen, Heer. U bent de rot van mijn verlossing. Dank u, Jezus. Gadaboom, gadaboom. Van ieder wat ik ook getuigen, maar mijn hele, al mijn hele mond hier zo die ik me pijn. Het gaat weg, maar hij komt wakker, broeder. Maar Jezus is en blijft die overwinnaar.
0: Amen.
1: Jezus is en blijft. God bless you, broeder. God zegen u.
0: Ja, hetzelfde.
1: Jezuschap. Afvoet op betere Jezus neem.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal gezond. Ik geloof het.
0: Amen.
1: En prijs de Heer, broeder. God bless.
0: Yes, bless you.
1: Ja, bless you, broeder.
0: De lijnen staan open, mensen. Voel je vrij, voel je vrij. Ieder is van harte welkom. U bent tot 2 uur in de gelegenheid. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
2: Rudy, hoe gaat het?
0: Ja, Rudy, welkom erbij.
2: Jesco Balba.
0: Nog een keer?
2: Jesco Balba.
0: No.
2: Oké, maar ook stop het
0: toch. Ja, we hebben gehaast, dus wanneer het zover is, dan Udin en Baga.
2: Oké, maar mina Marijn, no, dat is voor de Bramte naam
0: ozo. Oh jee.
2: Ja, maar God doet het niet aan
0: het veranderen. Helemaal. Sterkte, brada.
2: Afwaar met mij binnen, baka. Afwaar met mij binnen, baka. Dus de oude collega van mij, dat is goed. Dat is niet om God. Die is er echter.
0: U valt weg, broeder.
2: Ja?
0: U valt weg.
2: Oké. Okay. Maar dat blijft je doen, alles maar. Ik groet mijn zuster Florence ook en alle anderen.
0: Oké.
2: En Sabrina. Ja. Oké, bless you.
0: Hey, God bless you too, brother.
2: Ja.
0: Yes, and that is brother Rudy.

De Ayurel Lomboy. Ik ben vandaag ook laat begonnen. Ja, ik ben een beetje laat binnengekomen. Onderweg naar hier was er een aanrijding. Dus het duurde nog langer weer om de studio op tijd te bereiken. Ik wilde bijna terug, want ik hou niet ervan om laat te beginnen. Weet je, 1 uur is 1 uur. Maar ja, ik keek naar de tijd. Ik dacht bij mezelf van, nou, ik ben eenmaal onderweg. Dan beginnen we maar laat. Je weet maar nooit wie het nodig had. Je weet maar nooit wie gezegend wordt. Trouwens, ik ervaar altijd weer de zegen, dus het is het waard. We gaan zo meteen eruit, mensen. We gaan dit gedeelte zo meteen afsluiten. Dan mag je om 2 uur gaan genieten van de focus. Van al de aangevraagde songs. Nogmaals de felicitaties voor opa Ronald van Russel. We feliciteren Wendy. En natuurlijk ook de felicitaties voor Malakai Martel Suigno. Die is vandaag 5 jaar geworden.

0: heeft gehangen. Het is de FM 945 Radio waar Christus centraal staat. En van maandag tot vrijdag doen we de happy hours tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. De blessings voor al de mensen die meekijken vanuit TikTok. Dag humble. Mensen, we gaan moeten groeten. De tijd zit erop. Het is zo meteen 2 uur. Dan gaan we naar de tweede helft. Dat zijn de aangevraagde songs. Dus je mag zo meteen genieten van non-stop music. Want we hebben het gehad voor wat betreft het interactief gedeelte. Ik wil de bellers, de appers bedanken. I salute you guys. Bedankt voor de tijd. Bedankt voor de moeite. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Jullie pokus worden geprogrammeerd, dus je blijft gewoon hangen. En luisteren naar de radio. Zodat je kunt genieten van je pokus. Ja, nee, voor morgen. Het is actie van San in Arki. Dat ik tegen bestel van Jan. En ik kan bestel van Jan de Elibing. Vooral tegen Pijkba. Nee, toch zo vraag je geen lied aan om het te laten staan. Dus geniet ervan. Als je je pokoe niet hoort, mensen wil zeggen dat het nog niet in het systeem is. Dus mijn verontschuldiging daarvoor. Ik ben Leandro Marto Suigno. Dat was het weer voor wat betreft dit gedeelte. Op deze donderdag van 25 juni. We zijn er morgen weer. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie u daar.

of Martinez and Friends in gospel concert. Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Adisi.

spazi? Non lo so. A momenti di sì. Sacra il pingin.

0: is 3 uur.
1: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.
4: Connected à la safe.
5: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la safe.
5: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected naar Broco, met TV's, uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la safe. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.
6: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Naviu.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Espíritu Santo.
1: ¿Cuánto lo están esperando?
0: Quiero ser.
2: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet, zijn geloof maakt hem sterk.
3: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
4: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
2: Radio Shalom. Wie?

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Naar express

0: kapelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kapelani. Save and enjoy.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

bendiga. Cristo te ama. Amén. Let's go.

0: Jesus said, come to me, all of you from whom and the last saying, exalt your spirit, nader tot me, and exalt tot you naderen. Zo zegt de Heer.
1: Het is 5:00.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo, Happy Kid! Vauwaka, hoe is het met jullie? Ik zie het, ja, het gaat goed. Nou, wat fijn te horen dat het goed gaat met jullie. Ik ben zuster Abigail en vandaag gaan we weer gezellig bezig zijn. Maar voordat ik verder ga, wil ik natuurlijk eerst een liedje samen zingen met jullie. Welk liedje vinden jullie gezellig om samen te zingen? We kunnen wel samen zingen, maar niet tegelijk praten, hè? Oké, jij, welk liedje vind jij leuk?

zei: prachtig heb je, kids. Oh, dat hebben jullie heel goed gedaan, hoor. Nou, we willen natuurlijk ook een gebedje samen doen. Wie durft? Ja? Oké. Zullen we onze handjes vouwen? Lieve trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor dit moment van gebed. Dank u wel, Heer, dat u elke dag met ons bent, dat u ons wil beschermen, dat u ons wil zegenen, dat u ons wil genezen wanneer we ziek zijn, Heere God. Dank u wel, Heer, voor alles wat u voor ons hebt gedaan, voor onze mama's, voor onze papa's, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij mogen weten dat wij altijd naar u mogen toestappen, Heer, als we met iets zitten. Heere God, zegen ons vandaag, Heer, en bescherm ons. In Jezus' naam, amen. Happy kids, vandaag gaan we natuurlijk onze Bijbeltekst weer herhalen. En ik weet zeker dat elk een van jullie het al uit het hoofd kent. Ja, ik weet het, want jullie zijn allemaal flinke happy kids. Ik tel tot 3 en dan zeggen jullie het op. 1, 2, 3. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Fantastisch, Happy Kids. Jullie hebben het heel goed gedaan. Happy Kids, gisteren hadden we het over Rut, die toestemming kreeg van Boas om op zijn akker wat granen te verzamelen, wat aarde te verzamelen. Ja, en ze mocht dat doen totdat er geoogst wordt. En dat deed ze. Elke dag ging ze dan achter de maaiers aanlopen om alles te verzamelen, om genoeg voedsel te hebben voor haar en haar schoonmoeder. En natuurlijk gingen maanden voorbij. En op een dag zei Naomi tegen haar: Rut, jij kan niet zo hard blijven werken en voor mij zorgen. Ik moet een man voor je vinden, een man die jou kan verzorgen. Waarbij je dus apart kan gaan wonen. En dan hoef jij niet meer zo hard te werken om voor mij te zorgen. En ik wil dat je gelukkig wordt. En Rut, die werd natuurlijk stil. En Naomi, die ging verder. En ze zei: die zekere Boas, hij is familie van ons, dus hij zou ons moeten helpen. Ga naar hem toe, smeer je in met lekkere olie, doe je mantel om en ga naar hem en vraag hem of hij je wil helpen. En Rut, die gehoorzaamde haar schoonmoeder. Ze pakte haar mantel en liep naar Boas. Ze keek eerst vanuit een afstand en ze zag Boas. Die zat te eten en te drinken. En nadat hij gegeten had en gedronken had, was hij helemaal tevreden. En Rut die liep naar hem toe. En hij schrok om Rut in de avonduren te zien. En ze vroeg hem: Boas, ik ben het, Rut. En bij u wil ik bescherming zoeken. U bent het die ons zou moeten helpen. En Boas zei: de Heer zal je zegenen, mijn kind. Want je laat me zien dat je heel veel van je schoonmoeder houdt. En dat je dit niet voor jezelf hebt gezocht, maar dat je dit uit liefde doet. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Alles wat je vraagt, dat wil ik zeker voor je doen. Ik wil je helpen.
iedereen in Bethlehem weet dat je ook een vrouw bent op wie je rekenen kunt. En ja, volgens de wet moet ik jullie helpen, maar er is eigenlijk ook iemand anders in de familie die dat zou moeten doen. Blijf vanavond hier en morgen ga ik die man die jullie ook zou moeten helpen bij wet vragen of hij dat wil. Als hij dat wil, gaat hij het doen, gaat hij jullie helpen. Maar als hij het niet wil doen, dan zal ik ervoor zorgen dat ik jullie help. In de volgende ochtend, voordat Rut naar huis liep, riep Boas haar en hij gaf haar 6 grote scheppen met graan die zij kon meenemen, zodat zij niet met lege handen bij haar schoonmoeder zou aankomen. En Naomi die was natuurlijk heel erg blij toen ze Rut zag. En ze zei, rustig maar, Rut. Ik weet zeker dat Boas alles in orde zal maken. Happy kids. Rut die was heel erg trouw en hield zoveel van haar schoonmoeder, dat ze zichzelf eigenlijk in die hele positie heeft gebracht om haar moeder bij te staan, om haar schoonmoeder bij te staan. En iedereen van Bethlehem wist het. Wanneer wij goed doen, happy kids, dan ziet de rest van de gemeenschap, de rest van de familie, de rest van de omgeving ook dat wij goed doen. En dan erkennen zij dat en dan waarderen ze dat ook. Dan zijn ze er ook heel erg blij mee. En dan willen ze ons ook natuurlijk ook helpen. Ja, gaan wij onze best ook doen, happy kids, om elkaar te helpen, om altijd goed te blijven doen voor onze, voor de anderen, voor onze naasten. Ja, goed zo, ik hoor het daar. Ja, happy kids, wanneer wij het een beetje beter hebben dan de ander, wanneer wij elkaar kunnen helpen, is het heel erg belangrijk dat we daar voor elkaar kunnen zijn, dat we elkaar bijstaan, dat wij elkaar helpen. Voordat wij dit kwartiertje beëindigen, happy kids, wil ik natuurlijk nog een keer de Bijbeltekst opzeggen. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Nog een keer. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Psalm 31, vers 25. Happy kids, ik zou zeggen tot morgen en God zegen.

fallen.

0: Het is 6:00.
1: Ik heb mijn radio naar Shalom. Ik heb een prefoer voor en dat is een probleem.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81223K.

0: that direct for you, Ultima Hamak.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

GNT Nation. Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie?
4: Ouwe, c'est votre humble serviteur, Regen et Sarkozy et Papa Denise.
5: A main switch production.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: This is your number one choice radio show. 94.5. 94.5.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSBS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Die dingen
1: aan besteld, Rowee. Na Sam, die zat ik op mijn phone voor een ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, because you keep on blessing.
7: Hallo, ik ben Makela.
8: Mil

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Het was in de vroege ochtend dat de Heer tot mij sprak om met u te spreken over de gezindheid of mindset waarin zoveel van ons leven. Deze gezindheid of mindset laat zich kenmerken door twee woorden, namelijk voor of tegen. Dit was ook de gezindheid of mindset waarmee de Jozua de opdracht van de Heer benaderde om Jericho in te nemen. Want geobsedeerd of in de ban van de dikte van de muren van Jericho ziet Jozua een man met getrokken zwaard tegenover zich staan en geheel in de greep van zijn mindset, dus zijn manier van denken, realiseert hij zich niet eens dat er zich voor zijn ogen een bovennatuurlijk gebeuren plaatsvindt. Want voor hem staat een man, de aanvoerder van het leger van de Heere, gezonden door de Heer om Jericho in te nemen. En in plaats van dankzegging en aanbidding aan God te brengen, springt hij door zijn oude manier van denken aangedreven naar voren met de vraag: bent u voor ons of voor onze tegenstanders? Jozua hoofdstuk 5, vers 13 en vers 14. Dit is ook de mindset of typische manier van denken waar de meesten onder ons mee rondlopen. Het steeds weer denken in termen van voor- en tegenstanders, voorspoed of tegenspoed. Met Jozua was dit ook het geval, want zijn ogen waren niet gericht op God en de belofte die God hem gegeven had, maar op de moeilijkheid waarvoor hij zich geplaatst zag. En dat terwijl de Heer hem duidelijk gezegd had: zie, ik heb Jericho met zijn koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Jozua hoofdstuk 6, vers 2. Zijn ogen waren gericht op de dikke muren van Jericho. En toen God het wonder zou verrichten om Jericho in te nemen, had Jozua dat nog niet eens in de gaten, daar hij nog altijd gevangen was in zijn denken van: bent u voor of tegen mij? Maar met het antwoord dat de man aan Jozua geeft, laat de Heer aan Jozua weten en ook aan u en mij dat die gezindheid of manier van denken bij God niet bestaat. Want hij zegt: nu ben ik gekomen. Met andere woorden, bij God bestaat er geen partijschap, dus geen voor of tegen. Want zijn liefde voor ons allemaal is onbaatzuchtig en onveranderlijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. En laat ik het nog eens herhalen. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft, is nooit en te nimmer tegen niemand van ons. Anders waarom de woorden van Jezus? Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Johannes hoofdstuk 12, vers 47.
En daarom ook dat de Heilige Geest ons oproept om onze verkeerde gezindheid op te geven en zegt: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5. Jezus zijn gezindheid, dus zijn mindset, was nooit voor of tegen ons, maar nergens anders opgericht of op gefocust dan op het woord, dus de wil van God. Geen wonder dus dat de Heilige Geest ook aan ons zegt om dat denken dat ons verhindert een wonder van God te ontvangen, te vernieuwen. Dus ons eigen denken prijs te geven in gehoorzaamheid aan het woord, dus de wil van God. En zegt: word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. Willen wij de ervaring beleven dat iedere belofte van God waar is, dus ja en amen, dan zullen wij moeten veranderen in onze gezindheid of mindset. Dus de manier van denken die ons gevangen houdt in de sfeer van voorstanders en tegenstanders, van voorspoed en tegenspoed. Zolang wij door deze gezindheid of mindset gevangen worden gehouden, is God niet veel meer dan een mascotte. Iets dat je met je meedraagt voor geluk, maar waarmede jij geen persoonlijke relatie hebt. Met andere woorden, je praat over God, je zingt voor God, je leest over God, je hoort over God, maar je hebt geen persoonlijke relatie met Hem en hebt ook niet zijn gezindheid, dus zijn manier van denken. Dit is dan ook de directe oorzaak waarom jouw gedachten door de problemen worden vastgehouden en jij zijn woord, dus zijn beloften, niet vertrouwd. Maar God, die niet voor of tegen ons is, heeft voor een ieder van ons een wonderbaar plan voor ons leven voorbereid. Maar dit zullen wij pas dan ervaren wanneer wij uit de greep van deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons is, bevrijd zijn. Daarom dan ook dat Jozua zich afvroeg of de man die God voor hem had gezonden voor of tegen hem was. Maar bij Jezus was dit niet het geval. Want bij hem kwam de vraag niet naar boven of de Vader wel of niet voor hem was. Toen hij de woorden las die de profeet Jesaja over hem geprofeteerd had. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jesaja hoofdstuk 53 vers 3. Met een mindset van voor of tegen zou Jezus het hier hebben uitgeschreeuwd en zeggen: God is tegen mij. Maar dit was bij Jezus niet het geval. Want zijn relatie met de Vader gaf hem de absolute zekerheid dat Gods plan met zijn leven het beste was. En niet wat hij als mens graag gewild zou hebben. En daar getuigt de Heilige Geest van en zegt: en in zijn uiterlijk
als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Bij hoeveelen is het niet zo dat wanneer het ons voor de wind gaat, dat zeggen wij dat wij voorspoed hebben en dat God ons zegent. En wanneer het niet gaat zoals wij dat zouden willen, noemen wij dat tegenspoed en denken wij dan heel stilletjes dat God niet naar ons heeft omgezien. En in feite bevestigen wij met deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons kan zijn. Terwijl dit ons juist ervan bewust zou moeten maken dat onze ogen niet op de wil van God gericht zijn, maar op onze eigen lusten en verlangens. Wat in feite betekent dat God voor ons niet veel meer is dan een mascotte. Dus iets dat jij met jou meedraagt, dat jouw geluk zou moeten brengen. Wat het directe bewijs is dat wij met God geen levende relatie hebben. Ergo, dus ook geen eeuwig leven hebben. Want hem kennen is eeuwig leven. En om aan ons allemaal te laten weten dat weet hebben van God, of anders gezegd, kennis hebben van God, Jezus en de Heilige Geest, dat dit nog niet wil zeggen dat wij geestelijke mensen zijn. Daarom houdt Jezus ons een allegorie voor en zegt: voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zich. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. En met dit verhaal zegt Jezus aan u en aan mij dat geestelijk leven pas mogelijk is wanneer onze oude mens als een zaad in de grond wordt gezaaid en sterft en het nieuwe leven daaruit voortkomt. Zo komt bij ons het nieuwe leven vrij wanneer wij niet langer onder gezag staan van onze eigen wil, want wij hebben onszelf in totale gehoorzaamheid overgegeven aan de wil van God. Alleen dit proces van afsterven van jouw eigen verlangens, lusten en ambities garandeert dat wij niet langer worden aangestuurd door de gezindheid of mindset van: ben jij voor of tegen ons? En laat ons de ware God kennen, doordat wij nu een levende omgang met hem hebben. De garantie dat wij ook eeuwig leven hebben. Pas wanneer wij het besluit hebben genomen om ons leven niet langer te laten leiden door de gezindheid of mindset van voor- en tegenstanders, maar door het woord, dus de wil van God, ontstaat er in ons leven de gelegenheid dat het plan dat God met jouw leven voor heeft tot ontwikkeling kan komen. En dat is het tot leven komen van de geestelijke mens. Anders gezegd, jouw totale overgave aan de Heer Jezus is de garantie dat jij niet langer jezelf zult overgeven aan die gezindheid of mindset die uitsluitend gericht is op jezelf en niet op God. Want daarmee vervul jij de voorwaarden dat Gods plan met jouw leven kan beginnen. Namelijk de uitgroei van de geestelijke mens en het afsterven van de aardse of natuurlijke mens. Zolang jouw manier van denken, dus jouw gezindheid, nog wordt aangestuurd door de gedachte
dat je voor- en tegenstanders hebt, zul je gevangen blijven in de natuurlijke wereld. En kun je God in feite niet zien, dus ook niet ervaren. Want, zegt Gods geest, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes hoofdstuk 4, vers 24. Mogen de Heer u geven verlichte ogen des harten, om te verstaan hetgeen Gods geest tot ons spreekt. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen Radio Jaloers.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Gunetti Arkimang, Mina Sherman Fransman van Notaris Kantoro Mannes. En un kantoro et Dona Juliana straat nummer 51. Iberi donderdag neti funig juru telek half 10. Dan we verzorgen aan programma De Huisnotaris. En we hopen dat ook to die neti a info de novo met een denkje over bepaalde tori. En die neti usataki over zou ik haar in bakratongo grondconversie. Dat want taki je jera tori vaak over een nieuws dat smaak kan bij a gronsa den kiesi in een grondhuur of erfpacht kan bij een nieuw in eigendom voor landie. A grondconversie tori aan wansani voor tide of voor 2023, maar way before, sedert 2003, een mogelijkheid bij bestaat dat landie mag zeer den grondvoeding in eigendom. Maar natuurlijk, want to richtlijn moest voor de, want landie nog kan zeer alle den grondvoeding automatisch nasma. Toch? Dus uiteindelijk, want bepaalde wetgeving de, want to regels de, en aan de hand voor de regel dan un kan sabi suma e kon in aanmerking voor actie grondconversie. In 2023 dan landi wroko uit fa realiseer a grondconversie disi. En die neti wordt tak over a tor dati. Maar voordat we tak over a sani fo grondconversie, a de prinspari fo sabi sanawang landi grong, want tegere grondhuur, tegere erfpacht, dat want taki lantigrong, domeingrond. En lantigrong, domeingrond, na wan pisgrong voor lanti. Lanti kan besroiti voor gio, wan bepaalde letti over ding eigendom, nanga fokkerwaarde. Omdat dina eigenaar. En je abi verschillende soorten domeingrond. Je abi huurperceel. Je abi erfpacht, je abi grondhuur. En huurperceel, nanga grondhuur, ana srefi. Ondanks je jera sref wordt voor huur. In het verleden, dan je merkt dat landi ben giden grond in huur. Bijvoorbeeld na de bepaalde dorpen of des massa bij woon in een soort dorpsgemeenschap. Tamaregio, Meersort.